0: Aztu kanta hau Fama a bailar saioan aurkeztu zuela Lady Gaga que Paula Vázquezekin batera. Imaginatu, ta ze urrun heldu den Lady Gaga, eh?
1: Lady
0: Gaga, que eres una fenomena. Bueno, eh. Bostak eta sei minutu dira, hemen gusa joan zaude, eta bagoaz zuzenean Euskal Errepide sarera, esan digutenez arazoren bat edo beste badugulako.
1: Bai, autopilaketak sortu dira, P8an, Irunen Baionako norantzan, puntu hori geixen bat, bueno, ba, seinalatzeko, baina bestalde zuek Euskal Herriko beste txokoren batian baldin bazabizte, eta zehose ikusi baldin badozue, bueno, ba, idatzi lasai gure betiko zenbakira. 688-6050-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50
0: Hortxe trafiko informazioa eta, bueno, ba, zuzenean eguraldiaren iragarpenarekin goaz, ze itxura izango du, ba, eguraldiak asteburuan, ze armai?
1: Edarra, Alain, edarra. Larun batian giro euskitsua izango dugu, maksimua gradu pare bat egoko dira, hogeta lauta hogeta zazpi artian kokatuta, eta domekan uda beteko girua, hogeta mark gradutara bebai helduko gara, beraz, zoragarri. Hori bai, Euskal Herriko txoko batzuk momentu honetan alaxe ditugu. Berrobin 19 gradu, Berangon 22 eta Duranan 20 gradu, beraz, bueno, bueno, ondo.
0: Esta hotza, esta beroa, bai, egia da, igual Rebekita bat bai, eskatzen duela, eguraldiak. Bueno, ba hori eguraldiari dagokiona eta gu kontu askorekin goaz, baina kantatxo onak ere baditugu zuekin elkarbanatzeko, eta jarraian bengo eta olaien ziarte.
2: Egunak utzitako pisu arintzeko, gu da behar duzuna.